I would like to have that wonderful Wiener Schnitzel. Kijk, ik ben meteen te kapoen, is een ander gehoor. Yeah, that's really great, was je het is mocht 100. Na, schilling net door. Übertreiben wollen wir's nicht.